0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek.

Sting Twice. Je hoorde Céline Dion aan de start van een nieuwe Breakfast Club hier bij Actief de komende twee uurtjes. Het is de voorlaatste ook alweer in deze week. Donderdag 9 juli zijn we vandaag. Goedemorgen, hè. Straks Ray Stevens, Everything is Beautiful, The Beatles, Norwegian Wood, This Bird Has Flowing. Linda de Souza zit er ook tussen met L'Étranger en deze Flowers in the Rain. We gaan in 1967 met de formatie The Move.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

All Together Now, de Form 1991. En naar aanleiding van de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje wordt het Parkiesconcert van Ronnie Moussuse op vrijdag 10 juli vervroegd. Middels de Rode Duivels zich gekwalificeerd hebben voor de kwartfinales gaat vrijdagavond om 9 uur gaan ze spelen tegen Spanje. Op dat moment staat het Parkiesconcert van Ronnie Moussuse gepland. Daarom heeft de organisatie beslist om het concert te vervroegen. Het voorprogramma van Marceline Calair start om 19 uur en Ronnie speelt van 7:30 tot 8:40. Op die manier kan het publiek na afloop van het concert tijdig naar de Meos trekken om de aftrap van de Rode Duivels mee te pikken en al daar naar de match te kijken. De Fortunes komt eraan, Jean-Marie Quine en deze A Little in Love, Sir Cliff Richard.

0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Vandaag een, ja, zeg maar snikhete zomerdag met veel zon en temperaturen tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het wat koeler bij 27 graden. De dagen daarna tropisch warm met in het weekend mogelijk 33 graden in het binnenland.

0: Actief, de muziek van jouw leven.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Ja, ja, de Rolling Stones hoorde de afgelopen minuten met I Can Get No Satisfaction 1965. En David Bowie hadden we ook nog, This Is Not America, nee, dat is België, hè. De heropening van de fonograaf op de markt in Assenede, dat gebeurt morgenavond. Dat wordt gevierd met een receptie van 7 tot 9 uur. Een DJ draait er uitsluitend vinylplaten, helemaal in de sfeer van het café. Ze willen er een gezellige avond van maken en onze vaste klanten opnieuw verwelkomen, aldus Akke. Voortaan kan je er opnieuw terecht van woensdag tot en met zaterdag vanaf 15 uur en op zondag vanaf 10 uur. Dus de fonograaf terug open na 10 maanden sluiting, met dat de geburen daar de muur te hard in geslagen hadden. Hè. Goed, Madonna, Vogue.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Doo-wop is een nummer van Lauryn Hill uit 1998. In Nederland was het alarmschijf in de Nederlandse top 40 en behaalde een vierde plaats als hoogste notering. In Vlaanderen was dat goed voor, even kijken, ja, nummer 35, maar hè. Zangeres en rapper Lauryn Hill, in hetzelfde jaar stond het als vijfde track op het met twee Grammys bekroonde album The Miseducation of Lauryn Hill. We hadden ook nog Dolly Parton met Jolene. En we gaan naar het einde van uur 1 Breakfast Club met Agnetha Foutkeug. Wrap your arms around me. Tot straks, hè.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

Fell in love with an alien, the Kelly family. Waren dat met hun hit uit jaren 90. Hey, welkom in deel 2 van Breakfast Club. Het laatste uurtje ook alweer op deze donderdag 9 juli. Straks hebben we onder meer Richie en Poverty, Dead or Alive, Don McLean en deze Turnaround, Fats and Small, een hit eind de jaren 90. Van harte welkom hier bij Actief.

0: the coast, the day the music dies.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Don't speak no dubt. Maar ja, dat is moeilijk. Hè? We zitten hier toch voor een praatje te maken. Hè? En om te vertellen dat Everhem zich opmaakt morgen vrijdag voor een dubbel feestavond. Tijdens Everhem zingt en swingt wordt niet alleen de Vlaamse feestdag gevierd, maar kunnen supporters ook samen de kwartfinale van de Rode Duivens op groot scherm volgen. De toegang is gratis en dit op het voetbalterrein aan de Sportoase van 18 uur tot middernacht in Sportoase de Schoge Wal in de Huldersporenlaan 34 in Ertvelde is dat, hè. Dario G en Carnaval de Paris. Hopelijk is dat morgenavond, hè.

0: Radio actief. De hele dag door.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

0: ABBA met The Day Before You Came. En de Vlaamse feestdag wordt in Sint-Lorijns gevierd met Vlaamse folk- en amusementmuziek. Op vrijdag 10 juli treedt de Blikdozen Band op in de Metedeuren. Openen om 19:40 en om 20:20 start het concert. De toegang is gratis. And Touch of Joy, Don't Give Up.
1: Here we go!

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
5: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.
6: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Is Stevie Wonder en Sir Duke uit 1977. En dat was het een beetje wat betreft Breakfast Club voor deze donderdag 9 juli. Jarig is onder meer de Britse zanger en liedjeschrijver Mark Almond. Hij wordt er vandaag 69. Van harte gefeliciteerd als jij vandaag jarig bent natuurlijk. Hè. Goed, hier is de jarige Mark Almond samen met Team Pitney, hun gid met Something Got a Hold of My Heart. Nog een hele leuke donderdag. En bij Leven en Welzijn, graag tot morgen vanaf

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Het Amerikaanse leger heeft vanochtend opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat laat het leger zelf weten op X. Doel is om de Iraanse controle over de straat van Hormuz omver te werpen. De Amerikaanse president Trump heeft de aanvallen eerder al aangekondigd. Naar eigen zeggen is hij ook de absolute nummer 1 op de kill-list van Iran. Waarmee hij dus wil zeggen dat Iran hem wil vermoorden. De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Voor je niet weet wat dat precies is, wel, die squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren. Maar wel heel populair op social media.

0: In het binnenland aan de kust iets frisser bij 27 graden. En jawel, de dagen nadien blijft het hier zomeren met temperaturen rond 32 graden in het binnenland en 30 aan de kust. Het ziet er naar uit dat de hittegolf nu weer vertrokken is.
1: Dit is Radioactief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radioactief, de hele dag door.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Gent hebben dit jaar al 8 evenementen toestemming gekregen om hun muziek luider te zetten dan de standaardlimiet. Via een proefproject kunnen organisatoren een speciaal geluidsplan indienen en als ze daarmee aantonen dat ze de hinder op een creatieve manier kunnen beperken, mogen ze het geluidsniveau dus licht verhogen. De geurhinder in de omgeving van de Waaslandhaven, vooral rond Calo en Verrebroek, zou binnen enkele weken verholpen moeten zijn. De milieudienst van Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht die bevestigt dat de voornaamste oorzaken intussen zijn aangepakt. In Geraardsbergen zal een publieke laadpaal binnenkort langer dan 2 uur gebruikt kunnen worden. De maximale laadtijd die wordt mogelijk opgetrokken naar 4 uur en de stad kreeg heel wat meldingen van bewoners die 2 uur te weinig vinden omdat een elektrische wagen opladen 3 tot 4 uur duurt. Buiten zwembad De Warande in Wetteren, die reserveert voortaan een groot deel van de plaatsen enkel voor inwoners van Wetteren en Wichelen. Tegelijk blijft de verlaagde dagcapaciteit gelden voor de rest van de zomer. Wie in Oost-Vlaanderen nog een groot LED-scherm wil huren om deze vrijdag naar de Rode Duivels te kijken, vindt waarschijnlijk niets meer. Verhuurbedrijven die kunnen de enorme vraag na de goede prestaties van de Belgen op het WK omper bijhouden. En de politie van Deinze die zal deze vrijdag extra controleren aan feestzaal Souplex tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje. Na de wedstrijd van maandag was er uitbundig gefeest, maar er was ook vandalisme. Zo werden fietsen van feestvierders in de Sint-Martinus-vijver gegooid. En daarom komt er extra toezicht in en rond de feestzaal.
1: Radio Actief, de hele dag door.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

Vandaag een, ja, zeg maar snikhete zomerdag met veel zon en temperaturen tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het wat koeler bij 27 graden. De dagen daarna tropisch warm met in het weekend mogelijk 33 graden in het binnenland.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Gent hebben dit jaar al 8 evenementen toestemming gekregen om hun muziek luider te zetten dan de standaardlimiet. Via een proefproject kunnen organisatoren een speciaal geluidsplan indienen en als ze daarmee aantonen dat ze de hinder op een creatieve manier kunnen beperken, mogen ze het geluidsniveau dus licht verhogen. De geurhinder in de omgeving van de Waaslandhaven, vooral rond Kallo en Verrebroek, zou binnen enkele weken verholpen moeten zijn. De milieudienst van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht die bevestigt dat de voornaamste oorzaken intussen zijn aangepakt. In Geraardsbergen zal een publieke laadpaal binnenkort langer dan 2 uur gebruikt kunnen worden. De maximale laadtijd die wordt mogelijk opgetrokken naar 4 uur. En de stad kreeg heel wat meldingen van bewoners die 2 uur te weinig vinden, omdat een elektrische wagen opladen 3 tot 4 uur duurt. Buiten zwembad De Warande in Wetteren, die reserveert voortaan een groot deel van de plaatsen enkel voor inwoners van Wetteren en Wichelen. Tegelijk blijft de verlaagde dagcapaciteit gelden voor de rest van de zomer. Wie in Oost-Vlaanderen nog een groot LED-scherm wil huren om deze vrijdag naar de Rode Duivels te kijken, vindt waarschijnlijk niets meer. Verhuurbedrijven die kunnen de enorme vraag na de goede prestaties van de Belgen op het WK amper bijhouden. En de politie van Deinze die zal deze vrijdag extra controleren aan feestzaal Souplex tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje. Na de wedstrijd van maandag was er uitbundig gefeest, maar er was ook vandalisme. Zo werden fietsen van feestvierders in de Sint-Martinus-vijver gegooid. En daarom komt er extra toezicht in en rond de feestzaal.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

Locatie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Afgelopen nacht meldde Iraanse media dat er sprake is van explosies op verschillende locaties in het zuiden van het land. Er vonden explosies plaats in Konarkak en Chabar in de golf van Oman. In Bandar Abbas, in de straat van Hormuz, zijn de luchtafweersystemen geactiveerd. Ook daar explosies. In Bandar Abbas bevindt zich de belangrijkste marinehaven van het Iraanse leger. Het Amerikaanse leger bevestigt de aanvallen op Iraanse doelwitten. Doel van de aanvallen: het verzwakken of uitschakelen van de Iraanse militaire capaciteit om de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz te bedreigen. Trump zei eerder al dat hij het helemaal beu is. Claudio Villamide, de voormalige commandant van de Argentijnse marine, heeft een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar gekregen voor zijn rol in het ongeluk met de onderzeer, de Ara San Juan, in 2017. 3 andere beklaagden zijn vrijgesproken. Bij het ongeluk kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Net voor de aftrap van de WK-wedstrijd tussen Egypte en Argentinië kwam Mohamed Al-Wahidi om het leven bij een Israëlische luchtaanval. De Palestijnse hulpverlener organiseerde in Gaza de grote schermen waarop de WK-wedstrijden worden uitgezonden. Ja, maar dat was dus blijkbaar op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. De kans dat de Oekraïnse president Zelensky ooit naar Moskou gaat om met de Russische president Poetin te onderhandelen is zo goed als onbestaande. Een no-go voor Zelensky. Het zou een soort van overgave zijn, zeggen Ruslandkenners. De Amerikaanse president Trump verwees er opnieuw naar tijdens een persmoment met Zelensky in de marge van de NAVO-top in Turkije. President Poetin zei dat hij graag een ontmoeting wil in Moskou, maar ik antwoordde dat ik niet weet of Zelensky dat wel wil. Waarop Trump aan Zelensky vroeg, zou je gaan? Zelensky antwoordde met een grapje. Moeilijk, want er zijn veel Oekraïense drones daar. Te gevaarlijk. Ja, dan de weersverwachting. Het blijft hier bijzonder warm. De temperatuur loopt op tot 31 graden vandaag. De volgende dagen mogelijk 32. In het weekend zelfs 33 graden. Voorlopig blijft het zomeren met een hittegolf.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: In de loop van de dag kunnen enkele onschuldige stapelwolken ontstaan en later kunnen ook hoge sluierwolken verschijnen. De temperaturen die variëren van 25 tot 31 graden en de wind die waait meestal matig uit noord tot noordoost. Vannacht schuiven dan hoge wolkenvelden over het land. Het blijft droog, rustig en zacht met minimaal tussen 10 en 18 graden. De wind die wordt zwak uit oost tot noordoost. Morgen vrijdag wordt het opnieuw een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en de maxima die liggen ook morgen tussen de 24 en 30 graden en de wind is zwak tot matig.
1: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-t.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Zangeres Bonnie Tyler is overleden, dat laat haar familie weten. Bonnie Tyler was 75 en bekend van hits zoals Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal, dat lag al een tijdje in coma na een spoedoperatie. Club Brugge kan nu eindelijk een nieuw stadion bouwen. Na meer dan 20 jaar krijgt de club een omgevingsvergunning omdat het beroep van de buurtbewoners verworpen is. Het nieuwe stadion krijgt meer dan 40.000 plaatsen en komt op de Olympiasite in Brugge naast het huidige. Club Brugge zelf wil nog dit jaar met de bouw beginnen, zodat het in 2028 klaar is. Ook Cercle zal trouwens in het nieuwe stadion voetballen. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij 1 op de 13 en daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa, blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Het wordt meestal ook helemaal niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt vanaf morgen een pak duurder. Voor diesel komt er in één keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 2,1 euro. Ook benzine 95 wordt duurder. Ongeveer 6 cent erbij, tot maximaal 1,91 euro. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen VS en Iran, maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Voor benzine 98 en stookolie betaal je ook meer. Het blijft dus ook onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm weer afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran, een vergelding voor de Amerikaanse bombardementen van vannacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners straks aan de eerste echte bergrit. 186 kilometer lang met 4000 hoogtemeters. Benieuwd of de favorieten Pogacar en Vingegaard zich al zullen tonen. En of Remco Evenepoel mee kan natuurlijk. Vanmiddag en vanavond veel zon, 31 graden. Morgen hetzelfde weer, 32 graden. In het weekend volop zon en nog iets warmer. En het probleem waar we nu voor staan is dat de nachten niet meer zo fel afkoelen.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be. Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

Stegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: In Gent hebben dit jaar al 8 evenementen toestemming gekregen om hun muziek luider te zetten dan de standaardlimiet. Via een proefproject kunnen organisatoren een speciaal geluidsplan indienen en als ze daarmee aantonen dat ze de hinder op een creatieve manier kunnen beperken, mogen ze het geluidsniveau dus licht verhogen. De geurhinder in de omgeving van de Waaslandhaven, vooral rond Kallo en Verrebroek, zou binnen enkele weken verholpen moeten zijn. De milieudienst van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht die bevestigt dat de voornaamste oorzaken intussen zijn aangepakt. In Geraardsbergen zal een publieke laadpaal binnenkort langer dan 2 uur gebruikt kunnen worden. De maximale laadtijd die wordt mogelijk opgetrokken naar 4 uur en de stad kreeg heel wat meldingen van bewoners die 2 uur te weinig vinden omdat een elektrische wagen opladen 3 tot 4 uur duurt. Buiten zwembad De Warande in Wetteren, die reserveert voortaan een groot deel van de plaatsen enkel voor inwoners van Wetteren en Wichelen. Tegelijk blijft de verlaagde dagcapaciteit gelden voor de rest van de zomer. Wie in Oost-Vlaanderen nog een groot LED-scherm wil huren om deze vrijdag naar de Rode Duivels te kijken, vindt waarschijnlijk niets meer. Verhuurbedrijven die kunnen de enorme vraag na de goede prestaties van de Belgen op het WK omper bijhouden. En de politie van Deinze die zal deze vrijdag extra controleren aan feestzaal Souplex tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje. Na de wedstrijd van maandag was er uitbundig gefeest, maar er was ook vandalisme. Zo werden fietsen van feestvierders in de Sint-Martinus-vijver gegooid. En daarom komt er extra toezicht in en rond de feestzaal.
1: Radioactief. De hele dag door.

0: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Het is heet en zonnig. Vanmiddag en vanavond klimt het kwik tot 31 graden. Morgen doen we er nog een schepje bovenop met 32 graden. Ook het weekend brengt volop zonneschijn en nog warmere temperaturen. De tropische hoogzomer en de hittegolf is voorlopig in het land.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Gent hebben dit jaar al 8 evenementen toestemming gekregen om hun muziek luider te zetten dan de standaardlimiet. Via een proefproject kunnen organisatoren een speciaal geluidsplan indienen en als ze daarmee aantonen dat ze de hinder op een creatieve manier kunnen beperken, mogen ze het geluidsniveau dus licht verhogen. De geurhinder in de omgeving van de Waaslandhaven, vooral rond Calo en Verrebroek, zou binnen enkele weken verholpen moeten zijn. De milieudienst van Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht die bevestigt dat de voornaamste oorzaken intussen zijn aangepakt. In Geraardsbergen zal een publieke laadpaal binnenkort langer dan 2 uur gebruikt kunnen worden. De maximale laadtijd die wordt mogelijk opgetrokken naar 4 uur en de stad kreeg heel wat meldingen van bewoners die 2 uur te weinig vinden omdat een elektrische wagen opladen 3 tot 4 uur duurt. Buiten zwembad De Warande in Wetteren, die reserveert voortaan een groot deel van de plaatsen enkel voor inwoners van Wetteren en Wichelen. Tegelijk blijft de verlaagde dagcapaciteit gelden voor de rest van de zomer. Wie in Oost-Vlaanderen nog een groot LED-scherm wil huren om deze vrijdag naar de Rode Duivels te kijken, vindt waarschijnlijk niets meer. Verhuurbedrijven die kunnen de enorme vraag na de goede prestaties van de Belgen op het WK omper bijhouden. En de politie van Deinze die zal deze vrijdag extra controleren aan feestzaal Souplex tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje. Na de wedstrijd van maandag was er uitbundig gefeest, maar er was ook vandalisme. Zo werden fietsen van feestvierders in de Sint-Martinus-vijver gegooid. En daarom komt er extra toezicht in en rond de feestzaal.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Spatieslang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen, met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

0: Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De Standaard Boekhandel haalt met onmiddellijke ingang alle squishy dumplings uit de winkelrekken. De felgekleurde stressballetjes zijn enorm populair bij jongeren, maar uit een gezamenlijk onderzoek van de KU Leuven en VTM Nieuws blijkt dat ze ernstig giftig kunnen zijn. Standaard Boekhandel verkocht in totaal 10.000 exemplaren en raadt ouders met klem af om de speeltjes nog te gebruiken. Ook de Fonteconomie is inmiddels een onderzoek gestart. Het afgelopen jaar, 2025, was een topjaar voor de Belgische luchthavens. Er passeerden in totaal meer dan 36 miljoen passagiers en dat is een nieuw record. Hoewel ook het totaal aantal vluchten vorig jaar fors steeg, ligt dat cijfer nog net onder het niveau van voor de coronacrisis. Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht 12 Russische olietankers geraakt in de zee van Azov. De schepen waren onderweg om brandstof te leveren aan de Russische troepen op het bezette schiereiland de Krim. Volgens een lokale Russische gouverneur is zeker op 2 tankers zware brand uitgebroken. Bij de Oekraïense precisieaanvallen werden ook een olieterminal en een munitiedepot getroffen. In het zuiden van China zijn 39 doden gevallen bij catastrofale overstromingen en stortregens. 9 mensen zijn nog vermist. Door de extreme wateroverlast is de dam van een stuwmeer doorgebroken, wat alleen al 26 levens eiste. Eerder kwamen in het noorden van China ook al 30 mensen om door een zware aardbeving. Vanmiddag en vanavond volop zon, tropische temperaturen 31 graden. Morgen hetzelfde scenario en ligt het kwik zelfs tot 2 à 33 graden. In het weekend lokaal nog warmer en begin volgende week houdt het hoog zomerweer onafgebroken aan. En de hittegolf, ja, die blijft dus ook duren.
1: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Laboratoire West Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner. Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De Standaard Boekhandel haalt met onmiddellijke ingang alle squishy dumplings uit de winkelrekken. De felgekleurde stressballetjes zijn enorm populair bij jongeren, maar uit een gezamenlijk onderzoek van de KU Leuven en VTM Nieuws blijkt dat ze ernstig giftig kunnen zijn. Standaard Boekhandel verkocht in totaal 10.000 exemplaren en raadt ouders met klem af om de speeltjes nog te gebruiken. Ook de Fonteconomie is inmiddels een onderzoek gestart. Het afgelopen jaar, 2025, was een topjaar voor de Belgische luchthavens. Er passeerden in totaal meer dan 36 miljoen passagiers en dat is een nieuw record. Hoewel ook het totaal aantal vluchten vorig jaar fors steeg, ligt dat cijfer nog net onder het niveau van voor de coronacrisis. Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht 12 Russische olietankers geraakt in de zee van Azov. De schepen waren onderweg om brandstof te leveren aan de Russische troepen op het bezette schiereiland de Krim. Volgens een lokale Russische gouverneur is zeker op 2 tankers zware brand uitgebroken. Bij de Oekraïense precisieaanvallen werden ook een olieterminal en een munitiedepot getroffen. In het zuiden van China zijn 39 doden gevallen bij catastrofale overstromingen en stortregens. 9 mensen zijn nog vermist. Door de extreme wateroverlast is de dam van een stuwmeer doorgebroken, wat alleen al 26 levens eiste. Eerder kwamen in het noorden van China ook al 30 mensen om door een zware aardbeving. Vanmiddag en vanavond volop zon, tropische temperaturen 31 graden. Morgen hetzelfde scenario en ligt het kwik zelfs tot 2 à 33 graden. In het weekend lokaal nog warmer en begin volgende week houdt het hoog zomerweer onafgebroken aan. En de hittegolf, ja, die blijft dus ook duren.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: WithSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.withsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at withsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WithSound, jouw feest begint bij ons.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dicht bij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: In de loop van de dag kunnen enkele onschuldige stapelwolken ontstaan en later kunnen ook hoge sluierwolken verschijnen. De temperaturen die variëren van 25 tot 31 graden en de wind die waait meestal matig uit noord tot noordoost. Vannacht schuiven dan hoge wolkenvelden over het land. Het blijft droog, rustig en zacht met minimaal tussen 10 en 18 graden. De wind die wordt zwak uit oost tot noordoost. Morgen vrijdag wordt het opnieuw een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en de maxima die liggen ook morgen tussen de 24 en 30 graden en de wind is zwak tot matig.
1: Radio Actief, de hele dag door.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: If you hate me after all I say,

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Gent hebben dit jaar al 8 evenementen toestemming gekregen om hun muziek luider te zetten dan de standaardlimiet. Via een proefproject kunnen organisatoren een speciaal geluidsplan indienen en als ze daarmee aantonen dat ze de hinder op een creatieve manier kunnen beperken, mogen ze het geluidsniveau dus licht verhogen. De geurhinder in de omgeving van de Waaslandhaven, vooral rond Calo en Verrebroek, zou binnen enkele weken verholpen moeten zijn. De milieudienst van Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht die bevestigt dat de voornaamste oorzaken intussen zijn aangepakt. In Geraardsbergen zal een publieke laadpaal binnenkort langer dan 2 uur gebruikt kunnen worden. De maximale laadtijd die wordt mogelijk opgetrokken naar 4 uur en de stad kreeg heel wat meldingen van bewoners die 2 uur te weinig vinden omdat een elektrische wagen opladen 3 tot 4 uur duurt. Buiten zwembad De Warande in Wetteren, die reserveert voortaan een groot deel van de plaatsen enkel voor inwoners van Wetteren en Wichelen. Tegelijk blijft de verlaagde dagcapaciteit gelden voor de rest van de zomer. Wie in Oost-Vlaanderen nog een groot LED-scherm wil huren om deze vrijdag naar de Rode Duivels te kijken, vindt waarschijnlijk niets meer. Verhuurbedrijven die kunnen de enorme vraag na de goede prestaties van de Belgen op het WK omper bijhouden. En de politie van Deinze die zal deze vrijdag extra controleren aan feestzaal Souplex tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje. Na de wedstrijd van maandag was er uitbundig gefeest, maar er was ook vandalisme. Zo werden fietsen van feestvierders in de Sint-Martinus-vijver gegooid. En daarom komt er extra toezicht in en rond de feestzaal.
1: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radioactief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief, jouw classics, jouw leven.